ik heb je paksexicht of niet? Omdat we mooi. Yes, ik heb me trifte blitz.